0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
3: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak een bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
3: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
4: Zit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die kaap op pad naar jou toe.

Hiervoor de weervoorspelling voor de Weesnoord en Zuid-Kaap voor de rest van vandaag. Dinsdag die 6e dag van oktober in 2026. Die klinkere dorpen uitzoeren de rust in Dijsseldorp. Minimum 7, maximum 17 graden Celsius. Met gedeeltelijk bewolkte weer. Gedeeltelijk bewolkte weer tot bewolk. Voorspel voor ons hele uitzijgebied. Zijt ook in die kustgebied, George, Mossebaai, Wilderness, Nysna, Sechuin, Plettenberg Baai. Minimum 10, maximum 16 graden Celsius. Die Essequa, Albertinia, Riversdal, Leidelberg, 8-18. Kannaland, Kallisdorp, Ladysmith, Zwaar, 6-17. Swellendam, 8-17. En Uniondale, 5-15. Die weer in ons verskaf door die weerkantoor in Kaapstad. Bezoek gerust hulle webtuiste. Ga naar www.saweatherservice.co.za.

0: alle radiofamilies gegroet, alle omroepers, die stasiebestuurder en sy vrou en die kinders. Almal is gegroet, almal van hy van af. Heidelberg tot de Nijsna, Oudsoring, die groter Mosselbaai, allemaal doen. En dankie vir julle opofferings. Dit word oprecht waardeer. Bye-bye, mama Dina.
1: Sorry Jolien, dat wil weer moet WhatsAppie stuur, hoor nou toch klaar. Die eerste mensie hoor ek Anna verjaar. Anna, baie, baie geluk, man. Very prachtige, lieflike persoon wat jy is. Al die sien van die Heere op jou leven nog zo moet die. Maar ek kan hoor op die radio, die sê vol prachtige, prachtige mens, hoor, moet die prachtige, grote hart. Baie dankie, Anna, hoor. Al die Albertinia mense, so goed. En al die Albertinia, het jou lekker spoil vandag, hoor. Bye-bye, mama Dina. Eet een lekker winderige mossel, bye-bye. Dankie, Jolien.
2: Daar sê, dankie mama Dina, mooie dag vir julle ook daar in die prachtige Mosselbaai. Good morning to you and the Eden FM family, Queen Jojo, from Freddie Nelson in the United States of Conville. What's up? Do you have a topic regarding to what? The topic today, what song reminds you of your childhood? That's our topic for today. Tyd het amper weeg na so 29 minute na 10, daar sal nie headlines wees nie, maar die volledige bulletin om 11 in Engels natuurlijk. So ja, kom ons kyk daar nog so 2 boodskapies en dan gaan ons alweer moet breekvat vir Tensie. Marco, morgen, wat sê jy?
3: Jolien, goeiemorgen. Morgen, ek hoop het gaan goed samen deel en al die luisteraars ingehaak en ingeskakel. Is lekker cool en natterig in George. Ek wil net sê, Brenda Fassie is een oude songs. Ja, dat vat my terug na my kinder daar, van hy tyd. Oeh, had my ma gedans en my oom en my aunties. Oeh, Brenda Fassie, Brenda Fassie.

Je luistert naar Eden FM, tijd 12:31. Je volgt in Nieuws hoofdstuk in Afrikaans. Mijn naam is Julien, goeiemiddag. Boeteriste wat verkeersdepartementen recht oor Zuid-Afrika bezoek, kan vertragings ondervind weens voortdurende technische problemen wat die nationale verkeersinlichtingstelsel, bekend as NATIS, raak. Twee Mosselbaai mans, 19 en 27 jaar oud, tussen hechtenis geneem nadat die politie 8865 tablette, wat vermoedelijk pijnstillers is, in hul besit ontdek het. Die oom van die voormalige hoof van misdaad intelligentie Fares Khan is doodgeskiet in wat die politie as 'n moordsaak ondersoek. Minister van Hoër Onderwys en Opleiding Buti Manamele sê die sukses van die vaardigheidsontwikkelingsprogramme moet eerder aan die uitkomste as bloot aan die inskrywers gemeet word. Topvlak plaaslike cricket kom volgende week na Oudtshoorn wanneer die Garden Road Badgers voorberei om die Daffabet Warriors in die Yes Play Pro 20 beker aan te bied. Dit en die finansiële aanwysers volg bietjie later om 1, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Africa unite, Africa unite.
2: Uphakuwile, ikwala kulonina, sizayilwela Africa. Ngoba singamatholo nyongande kudlelana.
3: Siyabulisa mphulaphula ekhaya. Hlala kunobakhokhela eqhongo lwesibini. Suka ngensimbi yesibini kuyojonga ngensimbi yesithathu. Ku-Eden FM kumaza kacwengileyo ke. Your voice in paradise esithi Africa Unite.
4: We are the people. The people of Africa.
3: Zonke ke ziza kwantu.
2: Singabantwana bomgubo. Singabantwana benzaka. Singabathola le ndawo. Singabathunywa bomkhama.
4: Africa, my Africa.

0: is daar iemand wat vanmiddag saam met my kan sê, amen, want wat ek is, is net genade. Dankie, Here.
1: Wat ek is, is net genade.
0: Oh, my God.
1: Wat ek het, is net geleen.
0: Is net geleen, Eden FM.

0: entonces dankbar. Ihren FM, goeiedag.
1: Ja, goeiedag. Goeiedag, goeiedag. Ja, ja, goeiedag. Ik ben niet zo'n baai. Jullie zijn baai.
0: Ja, ze, ik kan rasboog van jou krijgen. Oh, wees. Ankeep, ankeep. Ja, zie ik, zeef jou. Om ons te vat naar die 33 nieuwshoofdrekken in Engels. Maar kom ons luister eens gauw wat sê Buttigieg. Buttigieg het ook iets op die hart vanmiddag. Hy tekent vroeg hier register. Ek dink, ek hoop, hy gaan weer later in tune. Goeiemiddag, G. Goeiemiddag, goeiemiddag, goeiemiddag. Ah, sê.
2: All right. Goeiemiddag, Paula Hops. Ek teken hier register sommer vroeg, maat.
0: Dankie, my maat.
2: So bang, ek krij nie kansie. Was amper soos die poortou, maat.
0: Yes, my moet
2: reg wees. Vir ingaan, Paula, maar dankie vir die mooi oopmaak, my maat. En het is hoe jy sê, is ons leven absoluut in die laaste dag, die genade.
0: Yes, my boete.
2: Is wat ons het. Ons is verskillend gebouw. Die Heer het ons verskillend aan mekaar geweef.
0: Yes.
2: Maar hy het ons altyd een wil gegeen, jy weet. Een wil om te kan doen en dan te binnenkant aan ons geplaas, die Heilige Gees, om te kan onderskei wat reg en wat verkeerd is, hoop Paula. Ons moet die genade, moet ons waardeer. Grenville is uit, hoor.
0: Dankie, my boete. Sendinge, my maat.
3: This is Eden FM Afternoon Live, weekdays 3 to 6 p.m.
0: How about a lekker sing-along? Good afternoon, Eden FM. This is your drive time show, and my name is Paul Damas. You can listen online at www.edenfm.co.za.

0: Kijk die in. Hij verduidelijk mij, man. Hij is nou. Hij is nou weggejaagd waar hij werkt, man. En zo aan. Hij kan eigen sjaars en ik koop een blikkie voor hem en voor mij. En hij verduidelijk mij, man. Toen denk ik, ja. Ik vraag hem, wat is die company zijn naam? Ik denk, ik het al die ding vertellen. Maar nou, toen vond ik het, nee man, ik ken moest die eigenaar van die bezigheid en zo. Oké, en ik zeg ook op stap samen. En ik ga het samen om te daar, ik ga nu in die company. En
1: ja, ja, moet niet noemen, ja.
0: En ik ga zelfs met die werkgever.
1: Ja.
0: En die OC rijdt, oké, is fijn. Ik ga hem nog een kans geven, want ik en die ook.
1: Wow.
0: Het samen voor een company gewerkt, way back. En ja, zo, toen kreeg die jongen dan weer nog een kans. En het meeting gehad aan me om, follow day, het hij bij weer contact en gezegd, nee, dankie.
1: Ja.
0: Hij is uitgesoord en zo. En nou zaterdag, verleden week zaterdag, toen stap ik weer met die dorp toe en we stoppen een kar langs aan mij en, en ik zie toen dus die jongen
1: met
0: zijn paas bij
1: wow.
0: Vrij gaan naar het dorp toe. Ik zei ja, ik wil hem zeggen dankie en oom wil me iets geven. Zo. En ik zei nee, is nodig.
1: Ja,
0: ik heb het ook blijkt is.
1: Mm.
0: Next time is het weer een van hulle. You never know. Maar ja, dat is mijn story, Paula.
1: Wow.
0: Ze zit me op een spot nu. Wow. Come on, Paula, wow. Great show.
1: Freddy Nielsen, this is a goosebump moment for me. Wat een aangrijpende verhaal wat jy gedeel het. Based on the true story, moet ek bijvoeg. En ja, jy en daardie jongman se paie het gekruis en wow, een mooi einde. Baie dankie, Freddy. Baie dankie. Dat jy dit saam met ons gedeel het. Taking us to Shack Attack Nightbirds.

Ja, dan so man sê, nee, kyk Paula, ek slaap jong, ek niemand dat gemaakt. Dank u Mansie, ja, vir jou eerlikheid, maar nou is die ander groot vraag Mansie, op die slaap van jou. Hoe slaap om Mansie? Slaap om Mansie stil, of is daar so lichte ietsie wat ijdel, daar so... Kom Mansie, wees eerlik, 2:05, ons het jou eerlikheid nodig, kom nou Mansie, kom. Is oom Hansie van Blanco een snorker, al dan nie. Ons maak gereed vir die 5:00 en weer. En is dit kosa. Hulle sê, as een man van een ding praat nie, dan, ja, dan gaan jou oorkom. En vooral met die weer wat so is nie, slaap een mens ons baie lekker diep so. Ek sien een snorkerasie sien ek aankom vir die opsenaar. My vrou, ek vraag nou al nederig, verskoning. Jammer dat ek vanavond gaan snork. Oom Hansie is baie eerlik, hy sê, snork Paula? Ja Paula, ek snork, as ek moeg is, daar sê Oom Hansie. Oom Hansie snork jou onnodig, hy snork as hy moeg is. Baie dankie vir jou eerlikheid Oom Hansie. My colleague BK, let me tell you something about BK. BK is ready. He's ready to bring us the 5 o'clock news, the weather and the financial indicators in Isikosa. I just love this guy. Very vibrant, energetic. He calls me groot man. So yeah, without any further ado, it is now officially 5 o'clock in South Africa. And here is BK with your 5 o'clock news, your weather and your financial indicators in Isikosa. Over to you, BK Worldwide. Take it away.

0: binnen ons gemeenschappen plaatsvindt. Terwijl ons gemeenschappen dat zien en niet eens die nodige acht om dat bij de politie komt aanmelden, maar dat wordt voor ik kan als het weer gegooid. Die ANC, DA en CUP het samen Kannaland gegaan. Die tijd was meneer Albertus de speaker van die raad. En het is voor mij net snaaks dat meneer Albertus niet toe die nodigheid geacht het om enige straat in die smid te kanteer of rechtmaken op die rioolproblemen waarna hij nou verwees toe al aangespreken of iets gedoen daaraan. Maar het nou voor die koos als het weer komt gooien. Politieke foefie. 2. Die DA het in die eerste zaal in 2016-2011 toe al het patroon. Hier komt licht het voor ons gemeenschap door te zeggen dat alle Eskom schoen betalen. Toen Eskom 22 miljoen rand geskuld was, wat toen later toen ik ooit binnenkom. Dat wil gedoen wees om 22 miljoen rand te betalen tot 42 miljoen, wel dan die ei. Zo wat dat wil gedoen wees.
1: Baie dank. Gedoen wees, baie dankie meneer. Daar is hy geleentheid daar vir die ANC en dan die Patriotic Alliance.
2: Hallo. Hallo. Goeienaand meneer, goeienaand luisteraars. Meneer aanbieder. Ons het nou hier sit en redeneer en redeneer. As jy mooi geluister het, was hier nie een manifesto gegee nie. Hier was hier een manifesto gegee, behalwe die ANC se 6-punt plan nie. Wat 'n manifesto was. Wat 'n manifesto was. Jy moet mooi luister. Almal het begin met een punt wat hy noem dan kleine oor van wat verkeerd was, wat rechtgemaakt moet worden. Pinnels, om terug te komen eerst naar die meneer Bosa toe, van die plaatsen, van die elektriciteit. Meneer Werner, daar was hij 24 boksen gezet in die plaatsen. Nie. Die elektriciteit, 2016, het ek met ek persoonlijk met Eskom een meeting gehad. En ons het gedoen op Burkie Brinkse rand. Eskom se uitgangspunt is dat die plaasboer moet afteken van die palen wat op hulle erwe staan. Hulle moet e-mail stuur. Dan kom Eskom en Eskom sit een paal buiten kan hulle erwe wat die plaasmense help om kracht te kry. Daar is die punt vir die kracht vir die plaasmense. Dan het Eskom gekom om te sê dat as hulle self boksies moet insit by die plaasmense, dan kost het hulle 15.000 rand. Ons mense het die kragie, die geldie. Ons mense betaal, die man praat van 10 rand, ons plaasmense betaal 600 rand een maand vir kracht, waar ons in Beerser miskien met 100 rand se kracht kan uitkom. Dis hoe die blankes ons op. Op die RFP programme hier, die DA het Kannaland geveil, want die DA toe Ikosa in die eerste ronde nie kom dinge se met die RFP plan nie, toe moes die DA vir die Kannaland onder administratie gegooi het. En dus kom Kannaland nou so lyk soos hy nou.
1: Die tijd is om, baie dankie. Dat is hy, baie dankie, dit is reaksie van die ANC, ons gee nou geleentheid vir die Patriotic Alliance. Die tijd begin nou.
3: One, two.
1: Yes, jy kan praat, jy kan praat. Ons worry.
3: Ja, ek wil net op Jan Cornelius se aantuiging wil ek repliek lewer. Ja, ek was die speaker van Kannaland. En wat hy nie weet nie, ek was 10 maande was ek die speaker van Kannaland. En in my eerste 10 maande, toe kry ek a clean audit. 1 July 2022, toe ons budget lei, toe word ek, dier die Kosa en Kip, sy samensnoeder, hy word ek